Alcazar en Shine On. En dat zijn ze raar. Drie morgen hier in Campbelltown. Windy, rainy. Stay in, stay tuned.